telefoontje heitstjeet van mijn kleed. Het is nou te let voor mooie woorden. Ik leeuw ik net, dat heit me jet. Want ik ben oud waard van de kudde.